0: duur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudezaken.be voor alle details.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker één dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
6: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
5: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
7: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker één dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets... Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
6: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
5: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk meer.
7: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Yo. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.
1: Let's go, girls.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
6: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
5: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
4: FM Goud. Good times. Great music.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Verplaats je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Heidi hi, Heidi ho. Ik ben blij om hier weer te mogen zijn en ik ben heel blij dat jullie er ook weer zijn. Misschien op het eiland van de eeuwige lente of ergens anders op de planeet, maar wel met liefde, met een hart dat klopt voor Tenerife.

Ik heb niet zoveel te zeggen. Ik laat de muziek primeren. Iedere middag opnieuw in de eeuwige lente. Je bent bij FM Goud Tenerife. En bij ons ben je van harte welkom. Sweet.

zin om te adverteren? Het is goedkoper dan je denkt en je hebt een heel groot bereik in België en op het eiland. Alles erover weten, vul dan het formuliertje in op onze webpagina. Dat is fmgoud.be/tenerife. En binnen de werkdag leggen we je alles uit in een reply.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.

0: De beste muziekmix voor Tenerife met de hits uit onze tijd. Welkom, dit is FM Goud Tenerife.
1: Who's here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Thank you very much today.
1: Hola, FMK Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Met de populaire Ketchup Song uit 2002. Daarmee zijn we begonnen voor een nieuwe week. Goedemiddag Tenerife, van maandag tot vrijdag. U luistert naar FM Hout. Ik ben Remy Beraert.

Iets wat we niet vergeten, dat is jou de weersvoorspellingen meegeven voor Hansons Eiland. In het zuidelijke gedeelte zonnig tot gedeeltelijk bewolkt. De wind is matig bij temperaturen van 25 graden die als 28 aanvoelt. Deze avond schommelen temperaturen van 24 dalen naar zo'n 22 graden. Morgen geeft men volle zon af, 26 graden, gevoel 28. Woensdag volop zon, bij maximaal ook zo'n 24 graden met een gevoel van 28. Puerto de la Cruz, wat wolken en zon, 25 graden. Morgen deels zonnig, 25, deels 27 graden aanvoelt. De hoofdstad Santa Cruz overwegend bewolkt vandaag bij maximaal zo'n 24 graden. Morgen krijgen we daar mogelijk een bui te verwerken. De temperaturen die houden het bij maximaal zo'n 24 graden. De enige en echte king is Elvis Presley.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Zometeen krijg je Tina Turner te horen, maar eerst het nieuws uit Tenerife. In het zuiden blijven de hulpdiensten bijzonder actief. In de gemeente Adeje raakte een 8-jarige jongen afgelopen weekend gewond bij een verkeersongeval op de Avenida Barranco de las Torres. Een slachtoffer werd met matige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een onderwerp waar vandaag nog steeds veel wordt over gesproken is de noodlanding van een lesvliegtuig in de omgeving van Amarilla Golf nabij de luchthaven van Tenerife Zuid. Het toestel kreeg technische problemen en kwam terecht op de openbare weg. Dankzij de snelle reactie van de hulpdiensten vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar het incident zorgde voor grote verkeershinder en veel belangstelling van de toeristen. Op de TF1, de belangrijkste snelweg van Zuid-Tenerife, melden weggebruikers opnieuw zware files tijdens de spitsuren tussen Las Chaviras, Los Cristianos en Costa Adeje. Ondernemers uit het zuiden blijven druk uitoefenen op de overheid om eindelijk werk te maken van de geplande derde rijstrook. En tot slot wordt reizigers aangeraden extra tijd te voorzien voor verplaatsingen van en naar de luchthaven van Tenerife Zuid wegens de drukte op de TF1 en enkele tijdelijke verkeersmaatregelen op het eiland. I

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Zo dadelijk een toepasselijke voor vandaag. I Don't Like Monday van de Boomtown Rats. Dit is Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. U luistert naar FM Hout. En even kijken wat er deze dag in het verleden gebeurde. 2018, de bekende Amerikaanse kok en auteur Anthony Bourdain overlijdt op 61-jarige leeftijd. Hij stapte zelf uit het leven. Bourdain was een wereldbekende kok, televisiepresentator en auteur. Hij schreef tientallen boeken, maar brak door in 2000 met zijn bestseller Kitchen Confidential. Daarna stapte hij in de mediawereld en presenteerde verschillende kookprogramma's. 2020, de Amerikaanse zangeres Bonnie Pointer overlijdt op 69-jarige leeftijd. Samen met haar drie zussen vormden ze lange tijd de Pointer Sisters. Eind de jaren 70 zou zij de groep verlaten en een solo carrière uitbouwen.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

niet meteen in de sfeer van de zomer komen. Muzikaal brachten we een bezoek aan de zomer van 1963 met een goed klinkende Cliff Richard. Dat was de Summer Holiday. Dit is deel 2 van Goedemiddag Tenerife op deze maandagmiddag. Ik ben Remy Belaert en zometeen krijg je UB40 en daarna het weer voor de meest toeristische zones hier van Tenerife.

Wat wordt er van het weer voorspeld in de toeristische zones hier van Tenerife? In het zuidelijke gedeelte zonnig tot gedeeltelijk bewolkt. De wind is matig bij temperaturen van 25 graden die aanvoelen als 28. Deze avond schommelen de temperaturen van 24 graden dalend naar zo'n 22. Morgen geeft men volle zon af, 26 graden gevoel 28. Woensdag volop zon bij maximaal zo'n 24 graden die als 28 aanvoelt. Het Nationale Park De Teyden, morgen wolken en zon bij maximaal 22 graden en een matige wind. Woensdag verspreide wolken met na de middag circa 21 graden. De wind die schommelt tussen matig en lichtkrachtig. Masca Tenogebergte, morgen een mix van wolken en zon. Maximaal halen we zo'n 23 graden, dit met een matige wind. Woensdag wat verspreide wolkjes, over de middag circa 22 graden en de wind die blijft matig. En dat is er een heel speciaal voor de liefhebbers van het windsurfen.

Franstalige geluiden in Tenerife. FM haalt, dat is nog steeds Goedemiddag met Remy. En ook wij zijn toegekomen aan onze tip voor een trip. Nu zaterdag 13 juni is er in Las Galletas het populaire Arona en Colores. Het dorp wordt er omgetoverd tot één groot openluchtfeest, welke om 12 uur begint en doorloopt tot middernacht. Je krijgt er een mix van muziek, lokale ambachten en lekker eten. Een echt Canarisch feest in een dorp dat het gevoel van vroeger uitstraalt. Arona en Colores, nu zaterdag 13 juni in het zuidelijke plaatsje Las Galletas. Don't

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

De eerste goedemiddag, Tenerife voor deze week. Die zit erop. Het programma, dat krijg je te horen telkens van maandag tot vrijdag. 1-3 Tenerife tijd. Maak er althans een aangename dag van. Ben je in Tenerife, geniet van de zomerse toestanden. Ben je in Vlaanderen of Nederland, ietsje minder weer. Misschien wel af en toe een regenjasje en een parapluutje. Maar goed, de zomer is ook daar in aantocht. Goedemiddag Tenerife, dat hoor je terug morgen.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Drums, please.

bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
6: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende twee weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een zevendaags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Twee jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
6: Al Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Hier beleef je de vakantie nog beter. Wij laten je alvast genieten van de beste muziekmix voor Tenerife. Je luistert naar FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

En is het jou al opgevallen dat er heel wat vliegtuigen voorbij komen en altijd al eens willen weten van waar ze komen of waar ze naartoe gaan? Dan moet je zeker vast de app Flight Radar 24 downloaden. Flight Radar 24. En dat is meteen ook de tip van de dag.

FM Gaunt, Tenerife, dat is de beste muziekmix. En goed om weten, in België zijn we ook te beluisteren via het internet en uiteraard ook via de FM. Neem snel een bezoekje op onze website. Dat is www.fmgoud.be.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

laat zeker ook weten, als je een leuke tip hebt voor dit eiland, stuur het gewoon via een e-mail naar tenerife@fmgoud.be. Zeker vast doen als je echt iets leuk te melden hebt over dit eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde op FM.

0: in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Hilversum Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen.